0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Klopt er iemand?
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: Er niemand te zien? Oh, een brief. Dat is vreemd.
3: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
4: Koning chocoladetaart?
1: Nog nooit van gehoord.
3: Die brief ziet er wel echt uit.
2: Van een echte koning.
3: Wat een eer.
2: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
3: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
2: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
6: Koning chocoladetaart. Aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
2: Jawel, verachtbare, verdachte.
3: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
6: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
2: Koning, mag ik u iets vragen?
6: Vraag is dat vrij, zeg ik altijd maar.
2: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
6: Nepbaard? Hoe durf je? Oh, dat is juist heel koninklijk. Maar dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. Ik moest er maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
2: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
3: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
2: Kom snel mee. We achtervolgen hem.
6: Ja, doe. Ja.
7: Zo. 4 chocoladetaarten. 4! Wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom! Daar gaat hij. 1, 2, 3! Wat hoor ik?
3: Ik ben het boze bosgeest.
7: Laat me niet lachen, hè? Je zult wel een pratend konijntje zijn of zo.
3: Wij komen als je de boel bedriegt.
7: Dat doe ik gelukkig nooit.
3: Alweer een leugen.
8: Wij komen bijvoorbeeld als je zegt dat je
3: een koning bent.
8: Of als je taart eet die niet voor
3: jou is.
7: Het is hier niet pluis. Wegwezen. Wat gebeurt er allemaal?
3: Tervan, als je die lieve kabouters bedriegt. Lelijk.
8: Je hebt ze
3: bestolen, oplichter.
8: Koning chocoladetaart.
3: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
0: Ja, lieve kinderen. Wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent, zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

Dikkie Dik, die hoor je sinds gisterochtend extra vaak. Na de ochtendshow tussen 19 in het peuteruurtje. En dat heeft van alles te maken met de nieuwe films die eraan komen natuurlijk. Ja, radio voor de allerkleinste met de stem van André van Duin. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks. En we gaan het natuurlijk ook nog over voetbal hebben. Gisteravond was er weer een oefenwedstrijd.

0: Dirk Schelen en de Story Zoo Dance. Hij stond in het theater samen met Story Zoo. Maar Dirk gaat ook weer het theater in dit jaar met Dikkie Dik, waar je net al een liedje van hoorde.
1: Platenkast van Arnoud.
0: Nou, dan zitten we midden in de platenkast. Het is dinsdagochtend. Ik moet nog een beetje alle knopjes leren kennen in de nieuwe studio. We zullen wel wat plaatjes op onze website zetten vandaag en morgen. En natuurlijk, als je een keer langs wil komen, dan kan dat. Ja, dan moet je mij even een berichtje sturen. Nou, de platenkast met als thema eten deze week. Liedjes over eten. En Dirk, die we net draaiden, ook wel veel liedjes gemaakt over eten. Dus daar ga ik ook nog eens even zoeken. Bij de stapel oude cd's liggen. Maar ik dacht, we gaan eerst even luisteren naar een artiest die ook regelmatig in het peuteruurtje zit tussen 9 en 10. Namelijk Jeroen Schipper. Nou, die kennen we van het ene liedje Banaan, dat is eten. Maar deze is ook leuk. Pizza, pannenkoek, friet met een ijsje toe.

Ja, dit was een superhit vorige week, of die week ervoor. Level Up en Stuck in the Middle. Oftewel, ik zit vast in het midden. Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Die komt, denk ik, straks wel even langs. Ja, die is bij Doornroosje geweest in België. Ik heb het al vaker verteld. Liep allemaal even iets anders. Het duurde allemaal wat langer. Maar goed, dat komt helemaal goed deze week. Dan hebben we allebei weer even vakantie gehad. En kunnen er vol tegenaan. Ik krijg van Jip net de vraag of ik dat liedje van net nog een keer kan draaien. Ja, dus, ik snap wel waar het om gaat. Pizza, pannenkoek, friet met een ijsje toe. Dat is natuurlijk een heel leuk liedje. Nou, wie weet kunnen we die straks nog een keer draaien. Want ja, als je het liedje niet kent en je denkt, ja, wat leuk. Dan snap ik dat je denkt, die wil ik nog een keer horen. Dus de artiesten zou Jeroen Schipper.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend.
4: Jij een staartje met een krul.
5: Jij hebt tanden zulke grote.
4: Jij kunt knorren en

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze voor DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Zo, een hartelijk goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Het is een paar minuten over zeven. Het is dinsdagochtend 9 juni. En gisteravond... Was er weer een wedstrijd van het Nederlands elftal. Was een beetje gek. Het was in New York. Hele grote plaats van Amerika. In de verte zag je de skyline. Dus alle gebouwen van New York zag je. Dus het zag er hartstikke mooi uit. Het was daar nog middag toen, toen ze de wedstrijd speelden. Tegen Oezbekistan. Het ging nog niet heel gesmeerd. Nee, dus maar goed, stilte voor de storm. Hè. Dus misschien gaat het beter als het toernooi echt begonnen is. Het was een oefenwedstrijd. Nou, over dat voetbal gesproken. Caps nieuws over Ethan. Die stelde vragen aan de bondscoach bij de kinderpersconferentie. En Veer is 8 jaar en woont in Kansas City. Dat is in Amerika. Hey, dit is de ochtend. En daar komt het Nederlands elftal.

Kinderen voor kinderen en vol avontuur. Ja, het WK voetbal gaat deze week beginnen. Het Nederlands elftal speelde gisteravond een oefenwedstrijd. Nou, die hebben ze wel gewonnen, maar het kan nog wel wat beter. Maar daar wou ik het eigenlijk niet over hebben. Nee, ik wil het even hebben over Ethan. Ethan is 8 jaar en mocht afgelopen week tijdens de kinderpersconferentie iets vragen aan de bondscoach. Dat is Ronald Koeman. Nou, hartstikke leuk dat ze dat doen. Het was op de KNVB campus in Zeist, volgens mij. En daar was Ethan, een van de kinderen die een vraag mocht stellen. Nou, de vraag die hij stelde aan Ronald Koeman was als volgt. Hij zegt, ik speel bij Sparta Rotterdam, dat is een club. Ben je van plan om iemand van die club te selecteren? Nou, hij zei dat hij dat nu niet ging doen, maar misschien wel volgend jaar. En toen vertelde Ethan ook nog eventjes dat hij zei dat keeper Drommel van Sparta Rotterdam heel goed is. Ja, dus keeper Drommel. Misschien dan dat hij er volgend jaar wel bij zit. Dat zou zomaar kunnen. En Veer, dat is een jongetje uit uit Kansas City. Hij is 8 jaar oud. En die woont dus in Kansas City, waar Nederland naartoe gaat. Zijn ouders zijn verhuisd en hij gaat proberen te kijken. Nou zijn de wedstrijden uitverkocht. Hij gaat kijken of hij bij een training kan gaan kijken. En dan gaat hij natuurlijk eventjes zwaaien en zeggen, hoi, ik ben Veer, ik kom uit Nederland. Dat weet ik wel zeker.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo
0: alleen. Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

De ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Morgen weer een normale ontbijttip. Wat ik wel voor je heb zometeen is een Go Kids tip van de dag. En we zitten in Overijssel elke dag, de hele zomer lang. Juni, juli en augustus hoor je elke dag zo rond 10:30 een tip voor wat je kan gaan doen in de zomervakantie. Of nu al in het weekend.

0: Vakantie in de tuin. Ja, superleuk natuurlijk. Maar je kan er ook op uitgaan.
1: Hallo Kids Radio.
0: En daarom hebben we de Go Kids tip van de dag. Vandaag. We zitten eigenlijk de hele week in Overijssel. Maar vandaag is het tijd voor... Dinoland. Dinoland in Zwolle. Nou, we gaan eens even kijken. Wat is daar allemaal te doen? Nou ja, het woord zegt het al een beetje. Dinosaurussen natuurlijk. En het is het leukste dino-park van Nederland. Ja, je kan er van alles ontdekken. Het ligt in Overijssel, want dat is de provincie waar we deze week zitten. En Dinoland is een echt belevingspark. Educatie, spel en thematische beleving. Ja, dat zijn natuurlijk hele moeilijke woorden, maar het is eigenlijk gewoon... Ik denk dat het een unieke parkervaring is. En dat het hartstikke leuk is. Nou, wat vind je er allemaal op verschillende dino-tijdperken? Je wordt er begeleid door rangers, door onderzoeken, door piloten en wetenschappers. En je kunt er fossielen opgraven in het Paleolab. Oh, dat lijkt me eigenlijk ook wel leuk, zeg. Nou, klimmen en klauteren, dat kan natuurlijk ook tussen de dino's. En je leert er ook nog wat van. Je steekt er wat van op. En weet je wat nou zo leuk is? Dinoland is uitgeroepen tot het leukste uitje van 2026 van Overijssel. Nou, voor alle papa's en mama's die denken, dat lijkt me leuk. Dinoland.nl, daar vind je het wel. Ja.

Aladdin hoor je bij Hallo Kids Radio in de ochtendshow. Zometeen is het tijd voor de jarigen. Dan gaan we zingen. En ben je nou jarig of ken je iemand die jarig is? Geef je op voor vandaag, morgen of overmorgen. Want er is nog ruimte op onze verjaardagskalender.

0: Talk to me. Ja, dit was de winnaar van het Songfestival van een paar jaar geleden. Damiano David uit Italië. Maar toen was het nog samen met zijn hele groep. Hè?
1: Volgens mij is hier iemand jarig.
0: Nou, we gaan eens even kijken op onze verjaardagskalender. Terwijl ik een berichtje van Jelte binnenkrijg dat ik af en toe een beetje stoor en haper. Even kijken of dat misschien aan de microfoon ligt. Wat even. Zo, even. Even, misschien zit er een kabeltje los of zo. Ja, dat is ook vervelend als ik natuurlijk een beetje stoor. Maar goed, we gaan gewoon lekker door. En hopelijk wordt het vanzelf beter. Ja, misschien is het toch dat ene kabeltje. Nou, die jarige. Er staat niemand op onze kalender. Maar er zijn natuurlijk jarigen. Dat weet ik wel zeker. Dus ben je nou jarig, gaan we zeker voor jou zingen. Bekende jarigen heb ik natuurlijk ook even naar gekeken. Nou, we hebben het al veel over voetbal gehad. En ja, je raadt het nooit. Maar vandaag is jarig Wesley Sneijder. De bekende voetballer natuurlijk. Hij is vandaag 42 jaar geworden. En gaat ook zeker dat WK volgen. Nou, en vandaag...

0: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip, hip. Hoera!
1: En maak er een mooie dag van met een taartje. Of misschien wel twee. Of drie. Of vier. En een chipje. Alles mag, hè?

Toet-toet, kijk uit, je hoorde Lala Loes in de ochtendshow. En dat toet-toet, kijk uit, ja, dat is natuurlijk ook belangrijk als je in het verkeer rijdt. We hebben pas hebben nog het verkeersexamen gedaan, hè? Nou ja, Marjoni en ik hebben het niet zelf gedaan, maar we waren erbij op een school in Zeist. En dan las ik gisteren dat er een test komt. Ja, een eerste fietspad in Nederland met een maximum snelheid. Dat is wel gek, hè? Je zou eigenlijk denken... dat geldt alleen voor auto's. Nee, dit is dus ook voor fietsers. Hoe hard mag je nou eigenlijk fietsen op een fietspad? Nou, in Houten, dat is een plaats vlakbij Utrecht. Daar gaan ze daar dus nu een test mee doen. En dan mag je maximaal 20 km per uur fietsen. Nou, voor een normale fiets is dat helemaal niet gek. Dan moet je nog wel goed doortrappen. Maar dit heeft natuurlijk van alles te maken met de elektrische fietsen. Daar gebeuren veel ongelukken mee. En die gaan soms wel, of vaak, die gaan wel wat harder dan 20 km per uur. Dus ze gaan het testen. En iedereen moet zich daar dus aan houden. Dus ook de mensen op een e-bike of op een fatbike of wat dan ook. Die mogen dus niet harder dan 20 kilometer. En dat gaan ze ook flitsen. Ja, dat gaan ze allemaal in de gaten houden. Dus de bedoeling is dat iedereen gewoon een beetje meer dezelfde snelheid houdt. Ik vind dat super interessant. Het eerste fietspas dus met een maximale snelheid van 20 kilometer per uur in Houten. Als dat nou lukt, als ze zeggen ja, maar dit gaat goed. Dan misschien ook binnenkort wel bij jou in de plaats.

Ja, oké, okay, ik snap hem wel. Ja, ik krijg hier een berichtje van Davy. En die zegt, ik vind het een hartstikke leuk liedje van Yves Berendsen, Terug in de Tijd. Maar jullie moeten

En dat betekent dat we alle nieuwe hits en ook de zomerliedjes natuurlijk gaan toevoegen. Waaronder die Cheerio. Nou, dan heb ik verder ook nog die Zandloopster van Robert van Hemert. Bruno Mars heeft ook een nieuw liedje. Nou goed, daar hebben we het straks even over. Want we zitten nu midden in de platenkast. En dat zijn oude liedjes. Ja, deze week is het thema eten. Nou, ik heb al de friet, patat en appelmoes met een ijsje toe gehad. Van Jeroen Schipper. Ik moet eigenlijk... Die moet ik nog een keer draaien. Ja, er was iemand die had daarom gevraagd. Die had dat liedje gehoord. En zei, ik wil hem graag nog een keer horen. Dat doe ik dan misschien zo meteen. Maar eerst een ander liedje. En als er iemand liedjes over eten heeft gemaakt... dan is het Dirk Schedewel. Hij heeft het over de patatzaak. Nou, in het zuiden van het land hebben we het over friet. Nou, dan weet je dat Dirk niet in het zuiden woont. Want ja, die noemt het dus patat. En de patat, nou, die haal je dus bij de patatzaak. MUZIEK.

Tja, de patatzaak van Dirk Schelen. Nou, hij zingt erover. Hij heeft niet dat je denkt, hij heeft een eigen patatzaak. Dat geloof ik volgens mij niet. En ik had dat liedje van een uur geleden. Ja, die heb ik aan een luisteraar beloofd. Volgens mij was dat Jenny. En die zei, ja, ik... Wacht, heb ik dat nou goed genoteerd? Ja, volgens mij wel. En die zegt dat liedje wat je draaide om 6:15 vind ik zo leuk. Kan die nog een keer? Pizza, pannenkoek, friet met een ijsje toe. Nou, dan doen we dat nog één keer. Dan hebben we de patat en de friet gehad. Gaan we daarna weer gezond aan de broccoli of zo.

0: Hoe?
1: Pizza, pannenkoek, friet met een ijsje toe.
2: Je kan geen pap meer zeggen en ook geen ba of boe.

Luna, Sabella en Conté, oftewel met jou. Ja, ik heb hier van mama Leonie een berichtje gekregen. Die zegt, Arnoud, leuk en wel. Maar het gaat in de vroege ochtend nu alleen maar over pizza, pannenkoek, friet en patat. Ja, ik weet het. Ja, toen zei ik daarna, dan gaan we de broccoli. Maar dat vindt Leonie ook geen goed idee. Want ja, broccoli in de ochtend, dat is meer een gerecht voor 's avonds. Dus oké. Dan doen we lekker een appeltje of een banaantje of een persik. Ja, dat vind ik een goeie. Ondertussen ga ik zometeen een liedje draaien van Kinderen voor Kinderen. Want de bingomolen die staat nog aan de andere kant. Ja, we zijn verhuisd, dus ik weet even niet waar die staat. Maar dat ga ik zometeen oplossen. Maar eerst ga ik een liedje draaien wat met het voetbal te maken heeft. Het WK-liedje van Curaçao is van Deon en ik vind hem fantastisch.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
2: Hallo Kids Radio.
3: Arnoud en Mayoni in de ochtend. Ja.

0: Onderwijs.
1: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
2: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
3: Een hele goede morgen. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni. Nee, die is er niet bij vanochtend. Maar zo heet het programma, dus zo noemen we dat ook gewoon. We hebben het gehad vandaag over het fietspad in Houten. Ze gaan daar een test doen, hè. Het eerste fietspad in Nederland, waar je maximaal 20 kilometer per uur mag rijden. Nou kreeg ik via de e-mail de vraag, studio@hallokidsradio.nl. Wat nou als je langzaam rijdt, als je 10 of 15 kilometer per uur rijdt. Nou, dat maakt helemaal niet uit. Nee, maar je mag niet harder dan 20 kilometer. Dat is de maximale snelheid die je daar mag rijden. En dat is natuurlijk om te voorkomen dat die e-bikes en fatbikes, ja, misschien wel twee keer zo hard gaan. Dus je mag ook langzamer. Ja, absoluut. In Houten, daar vindt het plaats.

Story Zoo. En die hebben leuke liedjes. Ja, die hebben hartstikke leuke liedjes. De hip-hop vind ik ook heel grappig. Die zal ik morgen wel weer eens eventjes erbij pakken. Dit ging over de dierentuin. Zometeen over één liedje. Ja, ik zit een beetje naar de tijd te kijken. Ja, kan het nog, kan het niet? Eén liedje. En dan is het tijd voor het naar school alarm.

0: ga ik bloemetjes en koekjes brengen naar oma. Oh,
1: ja. Zo, nou ja, het was dan ook een heel kort liedje natuurlijk, hè. Zeg, Roodkapje, waar ga je heen zo alleen? Ik heb gisteren even zitten kijken in de kalender van de Efteling. Want die gaan in de zomer natuurlijk weer... lang open. Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen. Volgens mij is het nu al trouwens tot 8:00. Maar in de zomer heb je ook nog de zomeravonden. En allerlei speciale acts. En ze gaan een hele festivaltent bouwen op de speelweide. Sterker nog, daar zijn ze al mee bezig. En daar gaat van alles leuks gebeuren. Dus nou, ik ga daar vandaag eventjes even in lezen. Kijken wat er allemaal is. En als ik daar tipjes heb, dan hoor je die van mij morgen. Maar nu is het tijd om naar school te gaan. De megafoon, waar staat die? Even kijken. Check 1, 2.
2: Ja. Hallo, hallo. Ben ik goed te horen? Ja, volgens mij wel, hè. Nou, als je nog wat aan het doen bent, of je moet je brood nog smeren, of je moet je appeltje nog pakken. Niet de broccoli, maar de appel, of de peer, of de banaan. Dan is het nu wel de hoogste tijd om naar school te gaan, want het is 7:45 geweest. Nou, ik ga aftellen. Veel plezier op school. En na schooltijd kun je lekker weer luisteren naar Hallo Kids Radio en Studio 100 natuurlijk, hè. Vanaf 3:00. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1... Naar school toe!

Stay tuned. En die zingen over muziek. Music, ja, waarom ook niet. Daarvoor hadden we K3 met Liefde, Love, Amour. Terwijl er net een verzoekje binnenkomt. Of ik nog een liedje van K3 wil draaien. Trouwen. En denk, trouwen, dat hele liedje ken ik niet, zeg. Nou, ik heb het even opgezocht. Superleuk liedje. Die hoor je zo meteen. Ik heb hem al klaargezet. Ook nog Kinderen voor Kinderen op de boerderij. En na die twee liedjes, dan hoor je zo meteen om 8:30 een nieuw verhaal van Sprookjesboom. En dat gaat vandaag over de ring van Assepoester.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen was er iets aan de hand in het kasteel.
1: Ach, dat was ik vroeger. En dat zijn mijn gemene stiefzusters.
2: Gelukkig is het allemaal goed gekomen. U bent nu prinses. Prinses Assepoester.
1: En dit is mijn prins. Jammer dat hij er bijna nooit is.
2: Gelukkig heeft u dit schilderij. Dan is hij toch een beetje bij u.
1: Jazeker. En ik heb natuurlijk ook mijn ring. Zo weet ik dat de liefste prins van de hele wereld bij mij hoort. Door deze ring denk ik elke dag aan hem.
2: Welke ring, koninklijke hoogheid?
1: Mijn ring! Ik ben mijn trouwring kwijt.
3: Jij hebt een nieuwe?
4: Ja.
5: Ja, is goed hoor.
6: Hé, wat is dat? Oh, een ring.
5: Gaat hij niet te hard zo?
2: Attentie, attentie. Prinses Assepoester is haar trouwring kwijt. Wie hem vindt, krijgt een beloning. Goud, zilver of juwelen.
6: Maar hij ligt gewoon hier.
7: Amai, ik ben heel arm. Kunt jij geen nieuwe laarzen voor me kopen?
8: Natuurlijk niet, ik ben ook arm. Ik ben de armste heks van de hele wereld.
2: Hebben jullie het goede nieuws al gehoord?
7: Amai, ik hoor alleen maar slecht nieuws vandaag.
2: Benjamin heeft de trouwring van Assepoester teruggevonden. En hij krijgt vanmiddag een beloning van haar in het kasteel. Goud, zilver of juwelen.
8: Aha, dat is nog eens goed nieuws.
7: Ja, goed nieuws. Maar waarom eigenlijk? We hebben nog steeds geen rode cent.
8: Nee, nog niet. Maar ik heb een geweldig gemeen plan. Kom op, gauw naar het kasteel. Daar wachten we op Benjamin.
7: Stop! Geef mij de helft van je beloning. En rap een beetje.
6: Maar ik heb nog helemaal geen beloning.
7: Oh nee?
6: Nee, ik moet eerst deze ring terugbrengen.
7: Oh ja, natuurlijk. Dat is waar. Dan wacht ik tot je terugkomt. En dan wil ik de helft van de beloning. Is dat duidelijk?
6: Ja, meneer.
8: Daar zal je hem hebben.
6: Pardon, mag ik er even langs?
8: Alleen als je belooft dat ik straks de helft van jouw beloning krijg.
6: Ja, maar...
8: Als je het niet doet, eten de reus en ik vanavond goudbruin gebraden geit.
6: Maar dan heb ik helemaal geen beloning meer over.
8: Dat is ook precies de bedoeling.
6: Vooruit dan maar. Het belangrijkste is dat de prinses haar ring terugkrijgt.
8: Goed zo. De ene helft is voor mij en de andere helft voor de reus.
1: Benjamin, wat ben ik daar blij mee, mijn trouwring. En beloofd is beloofd, kies maar uit wat je hebben wilt. Goud, zilver of juwelen.
6: Ik hoef helemaal geen beloning.
1: Maar je hebt het verdiend. Het maakt me niet uit wat je kiest. Doe nou.
6: Vooruit. Als ik dan toch iets moet kiezen, dan wil ik wel... Die bezem die daar tegen de muur aan staat.
1: Wat?
6: Dan zal ik de hele stoep van het kasteel schoonvegen.
1: Dat meen je niet. Dat is toch geen beloning? Dat is een straf.
6: Of wacht, eigenlijk wil ik dat niet.
1: Oh, gelukkig. Ik dacht al, wat een rare beloning.
6: Ik wil twee bezems. Dan is de stoep sneller schoon.
1: Daar begrijp ik niks van. Waarom wil je dat dan?
6: Dat zal ik u vertellen.
8: Waar blijft die nou?
7: Daar heb je hem.
8: Ah, wat heeft hij bij zich?
7: Niks.
8: Niks?
6: Hallo.
8: Waar is je beloning?
6: Binnen. Omdat hij toch voor jullie is, wil prinses Assepoester hem zelf geven. Dus nu vraagt ze of jullie binnenkomen.
7: Amai. Op bezoek bij de prinses.
6: Tot ziens.
8: Wat sta je daar nou nog? We gaan onze beloning halen.
7: Ja.
0: De heks wist natuurlijk niet wat voor een beloning dat was. En tegen de prinses durft niemand nee te zeggen. Die middag werd de stoep van het kasteel dus heel erg schoon. Dankzij de heks en de reus.
7: Als je nog eens wat weet...
8: Hou je mond en vecht door. Des te eerder zijn we klaar.
0: Dat komt er nou van als je iemands beloning wilt afpikken. Zo was er ook eens een keer. Maar dat, lieve kinderen... Dat is weer een ander verhaal.

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom maar.

0: kaasgraaf.
1: S'morgens stap ik fris uit bed, begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt, zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine, springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval, oh mijn schema is heel druk.

0: Ja, de bassein van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Meneer Kaasgaaf van Julianentoren, ja, die is elke week bij ons in de studio. En af en toe ook gaan wij naar daar toe, naar Julianentoren in Apeldoorn. Sterker nog, we hebben met meneer Kaasgaaf een afspraak gemaakt dat Arnett en Mayoni op zoek gaan. En dan gaan we met meneer Kaasgaaf in de attractie.

aan die we allemaal willen hebben. De baas van Julianatoren. Dat is dus zou hij dan ook s'avonds, als hij denkt, ik wil even een ritje maken, dat hij dan even de poort opengooit?

Tja, is een liedje alweer van anderhalf jaar geleden. Lala London. En nu de zomerhits allemaal weer een beetje aankomen. Zou het leuk zijn als Chris ook weer met een liedje komt. Want het is dan altijd mee te zingen. Ja, want hij had natuurlijk Hoe heet dat liedje? En toen deze. En daarna werd het even stil. Maar er zijn heel veel leuke Hollandse liedjes die misschien wel de zomerhit van dit jaar kunnen worden. Nou, zometeen is het tijd voor het peuteruurtje met Dikkie Dik op de radio. Ja, zeker. Sinds gisteren doen we dat al. En dat betekent dat je extra veel Dikkie Dik hoort. En het heeft te maken met de film. Ja, daarover hoor je binnenkort meer. Ook hier bij Hallo Kids Radio. De leukste liedjes in het peuter- en kleuteruurtje. Heel veel plezier ermee. En de ochtendshow, die is er morgen weer vanaf 9 uur.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

0: We hoorden 5 en daarna 4. Dat betekent dat we terugtellen vanaf 5.
1: Vanaf 5?
2: Nee, 5. En bij de 0 moet je klaar zijn.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

is oranje. Zijn strepen en zijn neus zijn rood. Getekend en geschilderd met penseel en een potlood. Dikkie Dik woont in een boek, maar vandaag komt hij op bezoek.

0: voor het huis. En zijn kattenvriendjes heten Vlekje.
1: Miauw.
0: Rover.
1: Miauw.
0: En Poesmuis.
1: Miauw.

En de vogels vliegen hoog in de lucht. Blaf de hond. Die blaft en houdt nooit zijn mond. Rrr.

0: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik.
1: Hij ziet er best wel heel schattig

Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dickie Dick. Heb je een vraag aan Dickie Dick of wil je de groetjes doen? Dat kan heel makkelijk. Gewoon via de gratis app van Halo Kids Radio.

vogels, die vliegen in de lucht. Vlieg nu als een vogel met je armen in de lucht. Wie sluipt daar achter die heg? Stikkie dik!

graag rappen? Rap dan met me mee. Dan gaan we samen rappen. Rappen met z'n twee. Kom op! Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, miauw.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

bedankt, zei Dikkie Dik. En hij ging naar de sloot. Stap, stap, stap, stap.

0: Schrik.
1: Een grote slok met water. Tikkie dik. Miauwde luid. Rende snel het water uit. Hij was wel nat, maar ook heel erg blij. Want zijn hik, die was voorbij.

Uh-huh.

0: voor buurpoes. Woezel en Pip hebben weer heel veel zin in een leuk nieuw avontuur. Elke dag gebeurt er wel iets anders in de tovertuin. Dus wat zal het vandaag toch eens kunnen zijn?
1: Hé, hey, Pippi, zullen we kijken of buurpoes thuis is?
2: Ja. Hé, hey, buurpoes, kom je meespelen? We gaan naar het bos.
3: Nee, ik wil nog blijven slapen.
1: Slapen? Nog langer? Wat zijn poezen toch saai?
2: Helemaal niet. Ik heb gewoon veel slaap nodig, omdat ik moet jagen.
1: Mm-hmm. Jagen? Ik zie jou nooit jagen. Je ligt alleen maar op je muurtje te liggen. En trouwens, jagen is helemaal niet lief.
2: En dus?
1: En dus, als jij zou jagen, dan kom ik op jou jagen.
2: Poeh, jij op mij jagen? Poesie jagen.
4: Poeh. Nu heb jij boos gemaakt, Woezel.
1: Nou, die komt alweer terug, hoor. Kom, dan gaan we tekenen.
4: Wat is er gebeurd, Eltje?
1: Al je veertjes zitten in de war.
4: Poe?
1: Wat bedoelt hij? Oh, muisje, jij ook al? Kom maar hoor. Muisje zegt ook al poe. Poe.
4: Wat zou dat zijn, Woezel?
1: Misschien...
4: Wat?
1: Misschien is het een grote, boze poe. En die is denk ik heel gevaarlijk.
4: Ja, want het maakt iedereen bang. Muisje, Eltje, kom op, Woezel. We moeten die poe wegjagen.
1: Tante, er is gevaar in onze tovertuin. Er is een gemene boze poe.
5: Ah, nee, Woezel. Het is geen poe. Het is
2: bier.
5: Oh, kijk uit.
2: Miauw.
5: Oh, zie je dat nou? Die rare buurpoes is ineens aan het jagen.
4: Hè? Buurpoes?
2: Woezel, poe is poes van buurpoes.
1: Oh, is buurpoes toch gaan jagen? Dan ga ik op buurpoes jagen.
2: Nee, nee, Woezel. Blijf nou hier.
1: Kom hier, jij.
2: Kom jij maar hier.
1: Ik ben op jou aan het jagen.
2: Nee, ik ben al op jou aan het jagen.
1: Heb je.
2: Ik heb jou, bedoel je.
1: Je moet niet jagen.
2: Maar ik ben een jager.
4: Hé. Hey. Nu moeten jullie stoppen, hoor. Jagen, vangen, pakken. Het is allemaal niet leuk. Het lijkt wel of jullie geen vriendjes meer zijn.
2: Nou, tuurlijk wel. Maar zie je wel dat ik een echte jager ben, Woezel?
1: Ja, best wel. Je kunt zelfs bijna honden vangen. Maar ik ben de beste poezenvanger.
4: Ja, en dus vriendjes?
2: Dus?
1: Ja, vriendjes.
2: Oh, en nu ga ik even lekker slapen. Lekker saai.
1: Nou, prima, buurpoes. Slapen is veel leuker dan jagen.
0: Als alle veertjes weer recht zitten en alle snorhaartjes weer mooi krullen, speelt iedereen weer samen in de tovertuin. En zo is het toch ook het fijnst. Allemaal anders, allemaal samen en iedereen blij.
6: Poezelen en

0: boom.
1: Elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Heb je een vraag aan Dikkie Dik of wil je de groetjes doen? Dat kan heel makkelijk. Gewoon via de gratis app van Halo Kids Radio.

leren eten. En soms doe ik ook wel eens iets wat niet mag. Nu heb ik niets te spelen. Ik zit hier op mijn stoel. Een beetje voor mij uit te staren. En ik heb niet echt een doel. Oh.

0: leukste liedjes en verhaaltjes voor de allerkleinste. Op Hallo Kids Radio.
1: Ik heb een hoofd, twee schouders, twee knieën en 10 tenen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen. Hoofd, schouders, knieën, teen, knieën, teen.

0: scheepjes voorbij.
1: Zo varen de scheepjes voorbij.
2: Dit was het alweer. Het peuteruurtje van Dikkie Dik. Luister je morgen ook weer mee?

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Klein Duimpje was aan het lachen met de ezel tot Roodkapje voorbij kwam.
1: Roodkapje, doe mee! We gaan moppen vertellen aan de ezel tot hij een dukaat poept.
2: Geen tijd. Ik moet nog zoveel inpakken.
3: Ga je op reis?
2: Ja, vanavond. Ik heb alleen nog een grote koffer nodig.
3: Nou, heb ik niet. En een koffer van Klein Duimpje is voor jou een lucifersdoosje.
2: Er moet eten voor een hele winter in passen. Misschien heeft Langnek er een.
1: Wat is die van plan?
4: Is ze de hele winter op reis?
1: Waarom neemt ze dan geen afscheid?
4: Ze is vast bang dat je verdrietig wordt.
1: Ik mis haar nu al.
5: Wat een serieuze gezicht hier, zeg. Hé, hey, lach eens een beetje. Het leven is verrukkelijk.
1: Roodkapje gaat weg, voor heel lang.
5: Wat? Weg?
1: Ja!
5: Wat een ramp! Hoe moet het dan verder met mij? Waar gaat ze heen?
4: Ze zoekt een grote koffer om heel veel eten in te doen.
5: Een grote koffer? Eten?
1: Ja!
5: Ik moet er weer vandoor. Dan ben ik nog net op tijd om Roodkapje uit te zwaaien.
6: Afscheid nemen is niet leuk. En ik kan het weten. De prins is heel vaak op reis.
1: Roodkapje moet gewoon hier blijven.
6: Soms gaat iemand een tijdje weg. Dat hoort erbij.
1: Als je iemand mist, ben je dan de hele dag verdrietig?
6: Een beetje. Maar als jij aan Roodkapje denkt en Roodkapje denkt aan jou, dan ben je toch heel dicht bij elkaar. Dan is de winter zo voorbij.
1: Dan ga ik haar iets geven waardoor ze me niet vergeet.
7: Waarom moest ik mijn koffer halen? Ga ik op vakantie?
5: Nee, maar Roodkapje wel. Voor heel lang. En ik heb mijn eten graag in de buurt.
7: Ik ben niet dom, maar ik snap het niet.
5: Luister, ik ga in de koffer zitten. Ja, jij doet hem dicht. Ja. Dan ga je naar Roodkapje en je zegt dat je de grote koffer hebt die zij zocht. Ja, je neemt haar mee naar hier en doet net alsof je haar eten in deze koffer stopt.
7: Ja, duidelijk.
5: Goed zo.
7: Ja. Maar jij zit erin.
5: Je doet alsof, zeg ik toch. Dan komt de tweede stap van het plan. Dan zeg je, zal ik de koffer dragen? Die is veel te zwaar voor jou.
7: Oh ja, ja. Ja. Duidelijk. Ja, maar dan draag ik jou. Ja,
5: Roodkapje vertrekt. Jij loopt mee met de koffer. En als we heel ver weg zijn, maak je de koffer open en kom ik tevoorschijn. En dan krijgt Roodkapje een enkele reis richting Wolvenbuik.
7: Maar wat heb ik daar nou aan?
5: Nou, als Roodkapje spoorloos is, dan zal Klein Duimpje haar zeker in dat verre bos gaan zoeken. Ja, hoef je alleen maar daar te wachten tot hij voorbij komt.
7: Ah ja.
5: Ja, ja.
7: Daar ga je. Zo.
1: Hier, dan zul je nog eens aan me denken.
6: En dit muiltje zorgt ervoor dat je mij ook niet vergeet.
2: Wat aardig, maar... Waarom zou ik jullie vergeten?
6: Omdat je zo lang op reis gaat.
1: Ik mis je nu al.
2: Lang op reis? Ik ga 3 dagen bij oma logeren.
6: 3 dagen maar?
1: En je neemt zoveel eten mee.
2: Dat is voor oma. Heeft mijn moeder gemaakt. Genoeg voor de hele winter. Maar ik weet niet hoe ik het mee moet nemen.
1: Dus dit is geen echt afscheid? Ah, gelukkig heb ik niet gehuild.
2: Waarom gaan jullie niet mee? Zal oma gezellig vinden.
6: Ja?
1: Gigantisch!
6: Ik heb genoeg koffers. Je mag er wel eentje lenen.
7: Roodkapje!
1: Oké, ik ben er vandoor. Zie jullie bij oma.
7: Dit is geen stiekem plan hoor, maar gewoon zomaar iets wat ik moet zeggen. Daarin staat mijn koffer.
2: Oh.
7: Die mag je lenen.
2: Hoeft al niet meer. Assepoester heeft er een voor me.
7: Oh? Wat kwam er dan ook alweer? Zal ik die koffer dragen? Die is toch veel te zwaar voor jou?
2: Oh, nou, graag.
6: Mag die van mij er ook bij?
7: Leuk, op reis. Ik heb zelf ook ergens een hele grote koffer. Wat was daar ook weer mee?
8: Kan iemand me hier uithalen? Het is een beetje krap. Hallo, ik wil naar huis. Oh.
0: Als je aan iemand denkt die ver weg is, ben je toch een beetje bij elkaar. Niemand miste de wolf. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Oop, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je blijft zitten, krijg je...

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

Gratis Radio. Ik luister het bijna elke dag. Superleuk is deze radio. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: Visje. Onze speurneuzen Woezel en Pip gaan vandaag op snuffeltocht. Ze hopen natuurlijk weer iets lekkers of iets spannends te vinden in de tovertuin.
1: Wat ruikt Sloot toch lekker, hè, Pip?
2: Ja, zo ruik ik het liefst de hele dag. Lekker naar Sloot met van die groene balletjes erin.
1: Pip, kom snel kijken. Wat is dat nou?
2: Er glimpt in het water. Oh, wat is er mooi.
1: Dag, visje. Pip en ik willen heel graag met je spelen. Kom je met ons mee? Wij wonen in de tovertuin. Daar hebben we een hondenhok met allemaal speelgoed. En heel veel vriendjes.
2: Miauw. Oh, wat hebben jullie daar?
1: Oh, kijk, Weerpoes. Dit is Visje, ons nieuwe vriendje.
2: Leuk, hè? Miauw. Oeh, wat een lekker. Oeps, ik bedoel, mooi visje, zeg. Nee, Weerpoes, niet doen hoor. Zo schrikt Visje nog. Laten we haar gewoon nog maar een rondje laten zwemmen. Doe maar, Visje. Kijk, Visje, daar is de wijze varen. En dat daar verderop, dat zijn de tulpjes. Die zingen de hele dag.
1: En dat is ons buurman.
3: Oh, maar wat hebben jullie daar?
1: We hebben iets heel moois gevonden.
2: En ze is van goud.
1: Hij komt bij ons spelen. Leuk, hè?
3: Dat is inderdaad een mooi visje. Maar is dat kommetje niet veel te klein?
2: Nee, hoor. Visje vindt het heel leuk bij ons. We laten hem de hele tovertuin zien.
1: Kijk, dit is ons hok. En daar ligt mijn zwaard.
2: Kijk. Dit zijn mijn kleurtjes en dit is mijn prinsessenkroon.
4: Woezel, Pip, eten.
2: Oh, nou, we gaan eten, Visje. Straks komen wij weer terug en dan gaan we verder spelen.
3: Zeg, hebben jullie dat visje nou nog steeds? Jullie moeten hem terugbrengen naar de vijver.
2: Maken van leuk, tante. Iedereen wil met vissen spelen.
1: Buurpoes vond hem ook allemaal aardig.
3: Nou, ik denk niet dat Buurpoes met visje wil spelen, jongens. Poezen eten graag visjes. Dat is niet zo gek, hoor. Net zoals honden botjes heel lekker vinden, vinden poezen visjes lekker.
1: Visje, we zijn er weer.
2: Oh nee, waar is visje nou?
1: Pip, denk je dat Buurpoes misschien...
2: Oh nee, Poezel, kom!
1: Weg, Weerpoes, dat visje is niet van jou.
2: Puh, ook niet van jullie, hoor. Visje is van niemand. Waf, waf, waf.
1: Pip, ik geloof dat visje het niet zo leuk vindt om met ons te spelen. Tante had gelijk.
2: Ja, arm visje. Zullen we haar terugbrengen naar de vijver dan? Zo is ze veel mooier.
1: Ja, visje. En de volgende keer kan ik gewoon bij jou spelen, hoor.
5: Dat ging maar net goed met visje. Maar nu is ze weer vrij en blij. Woezel en Pip hebben nog uren bij de vijver gespeeld met hun nieuwe vriendje. En raden jullie eens wie er het beste kan zwemmen?
6: De leukste kidszender van Nederland.

0: Laat je horen voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Juliana Toren Live.
3: Juliana Toren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Kikken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail. Beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis. En ontmoet levensechte dino's. Vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch. Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag vonden Benjamin en Klein Duimpje iets heel bijzonders in het bos.
1: Wat is dit? Ik heb het hier nog nooit zien staan.
2: Het lijkt wel een spiegel.
3: Maar ik ben niet zomaar een spiegel. Ik ben een poort naar het Spiegelsprookjesbos. Daar is het nog leuker dan in het gewone Sprookjesbos.
2: Nog leuker? Hoezo?
3: Alles is daar anders. De wolf probeert geen geitjes te vangen. En de reus wil zijn laarzen niet steeds terug.
2: Dat klinkt goed.
1: Niet doen!
3: Luister niet naar hem. Aan de andere kant is het beter. Probeer het maar.
2: Het doet geen pijn. En het lijkt me leuk daar. Ik ga het doen.
1: Dan gaan we samen.
2: Oké.
1: Eén, twee.
2: Dat is gek. Ik zie helemaal geen verschil.
1: Ik ook niet.
3: Nee, maar je zult zien. Aan de andere kant is het beter.
0: Klein Duimpje en Benjamin zagen misschien niet veel verschil. Maar al gauw merkten ze dat alles in dit spiegelbos wel heel anders was.
4: Nou, dag oma. Tot de volgende keer.
5: Tot ziens.
1: Meneer de Wolf? Wat doen jullie daar bij het huisje van oma?
4: Oh, hallo, Klein Duimpje. Ik was net grootmoeder koekjes aan het brengen.
2: Ja, ja. Oma opeten zeker.
4: Oma opeten? Zo'n lief vrouwtje. Ik moet er niet aan denken.
5: Wat een grappig geitje ben jij, zeg. Willen jullie een snoepje?
2: Dan stopt u ons zeker in uw heksenhok.
5: Mijn heksenhok?
6: Natuurlijk niet. Waarom zou ik dat doen?
1: Nou, dat doet u toch als een kleine kindje.
2: De spiegel. Klein Duimpje, de spiegel werkt echt. De heks is aardig voor ons.
1: En de wolf ook. Gigantisch.
5: Nou, willen jullie nou nog een snoepje?
1: Graag mevrouw.
2: Ja, heel graag. Hallo roodkapje. Dag langnek.
1: Waarom praat jij tegen mij, klein onderkruipsel?
7: Huh? Ja, ga eens gauw weg. Bah.
1: Maar wil je dan niet samen met ons spelen? Samen spelen? Dacht het niet. Jullie zijn veel te klein. En ik vind jullie ook helemaal niet aardig.
7: Nee, jullie zijn vervelend.
1: Wat is dat nou weer? Waarom doen die twee nu zo anders?
2: De spiegel. Alles is anders. Ook onze vrienden.
1: Ik vind het best fijn dat de wolf en de heks niet meer achter ons aan zitten. Maar Roodkapje is mijn vriendinnetje.
2: Maar in dit bos niet meer.
1: Ik wil naar huis. Naar ons eigen bos.
2: Ja, ik ook. Kom, we gaan terug naar de spiegel.
0: Maar de toverspiegel was ineens een stuk minder aardig geworden.
3: Nee.
2: Maar we willen terug naar huis. Alles is hier anders.
3: Dit wilden jullie toch? Een lieve wolf en een aardige heks.
1: U hebt tegen ons gelogen.
2: Wat doe je nou?
1: Laten ze door, of anders gooi ik hem met deze steen in 1000 stukken.
3: Dat durf je toch niet. Dan krijg je 7 jaar ongeluk.
1: In het spiegelsprookjesbos is toch alles anders? Misschien krijg ik juist 7 jaar geluk. Ik denk dat ik het maar probeer.
3: Nee, dat kun je niet doen.
1: Oh, jawel hoor. 1, 2...
3: Nee. Stop maar. Jij wint. Jullie mogen terug naar jullie eigen bos.
1: Gigagantie.
2: Joepie. 1, 2...
1: Zou het gelukt zijn? Hoi, Klein Duimpje. Zullen we gaan spelen?
7: Ik heb wel zin in verstoppertje.
1: Hoera!
2: Gigantisch!
7: Volgens mij hebben ze wel zin in een spelletje.
1: Ja.
0: Klein Duimpje en Benjamin waren maar wat blij dat al hun vrienden weer gewoon hun vrienden waren. En de toverspiegel, die hebben ze ver weggestopt. Die zorgt toch alleen maar voor ellende. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: best.
1: Super cool, man. Dit is echt de beste kidsradio die ik ooit heb gehoord. Super, blijf zo doorgaan.
2: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar

0: 3, 2, 1. De Dino-weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende Dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids.

0: ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Ik vind jullie superleuk om altijd met het eten met boterham en op de radio te luisteren. Groetjes, Olivier. Oh.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: We zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen?
2: Doe dat dan nu meteen met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?
1: Ik ben Hanne.
2: Ik ben Marten.
3: Ik ben Julia.
4: En wij zijn K3. Je hoort ons elke minuut.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
5: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kirikiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie, Bartie.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké.

0: en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?
1: Carla!
0: Goed zo!

0: gaan met ons mee.
1: Hey!
2: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
3: Bravo!
2: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Toen wat schaad ik me.
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Dat was een
1: pot. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: 9.
1: Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: stelde voor de man en ik kom uit Capelle. En ik vind kidsradio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: or another.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
4: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: nieuwe kleren van de keizer.
1: Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
2: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat heel dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
3: Nee, eigenlijk niet.
1: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
4: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
3: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
2: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
3: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
1: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
4: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
2: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè.
3: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
4: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
1: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
2: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
3: Goed plan. Kom, opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
5: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
2: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
3: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
1: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis.
4: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
1: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
3: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb je het al. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
2: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
3: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
1: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
3: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
1: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
4: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eer. Ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: tijd. We zijn net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u uw keizerlijke hoogste hoogheid geen optocht met al lust erop en eraan?
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombari werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motori, wat erg. Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets. Dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan.
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze nacht.
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: weken zijn terug in de Julianatoren. Volg de spannende dino-trail, beleef de te gekke theatershow De Grote Tijdreis en ontmoet levensechte dino's vanaf 13 mei tot en met 28 juni. Het wordt dino-tastisch! Boek nu op julianatoren.nl. Laters! Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hi.

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Huilend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooien wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen ervan doorging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij de Weerman Juan en Sion.
2: Ik ben de Weerman van...

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Oh, dat scheelt.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hallo, ik ben Eva. En ik wilde even zeggen dat ik Kids Radio heel leuk vind.

0: gone.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo?

0: Hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

Lekker! Lekker! Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
4: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
3: Ja! Luister dan elke schooldag
4: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

daarom is koffie voor grote mensen.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Kids Radio, jullie zijn echt de allerbeste radio van de hele wereld.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dat was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio. Woo!

enorme slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.
1: Manamana.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!